Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1 richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
1: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agent.

0: uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
1: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
0: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
1: Er is een toilet, maar je kunt geen shower nemen.
2: Je kunt geen shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
1: Not yet.
2: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
1: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
0: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
3: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
0: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record. Dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, we hebben ze weer wederom voor je klaarstaan in de Muziekfabriek. Al die leuke liedjes, dus laat je wederom verrassen.
3: Ron van der Steen.
2: En hier zijn de eerste drie. We gaan van start met een heerlijke gouden ouwe. Met in de hoofdrol Michael Jackson, toen nog deel uitmakend van The Jackson's 5. Luister naar I Want You Back.
1: Geen reden voor onrust. Want
4: Ron van der Steen
1: zet ze weer op in
4: de Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.

ondertussen vast opgevallen. Ja, ik ben afgekeurd voor zanger. Goed, daarom zit ik hier achter de microfoon. En mag ik gelukkig de liedjes aan elkaar babbelen. Danny Temming was dat. Omdat ik van je hou. Daarvoor zat Call Me Bad met I Wanna Sex You Up. Met een sampletje verwerkt van Betty Wright. Of het goed is, weet ik niet. Maar volgens mij wel. Anders moet je het mij even mailen via www.ronvandersteen.nl. En we begonnen dit rijtje van drie met de Jackson's 5. Met een hoofdrol voor Michael Jackson, I Want You Back. En nu volgende liedje, nou dat ken je vast wel, zeker als je rond de 30, 40 bent.

0: En straks gaan we het tweede rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst naar ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1984.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit, dat is echt een pracht van een ballad van George Michael. Die heet Careless Whisper. Hoogste positie, hoe kan het ook anders? Nummer 1, aantal weken 5. En die kleine hit is van de Pointer Sisters. Die heet Jump For My Love. Ze stonden toen die week op nummertje 37. En ze kwamen van nummertje 25. Het liedje stond toen al 9 weken in de lijst. We gaan terug naar de lijst van 22 september. Oftewel week 38 van het jaar 1984. Groot.

0: Rijnstreek FM.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
2: Ze werd geboren als Catherine Laverne Starks in Oklahoma, maar het gezin verhuisde al snel naar Texas en later door naar Memphis. Haar tante was echter de grote schakel.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
2: De 7-jarige Catherine begon met zingen. Ze zou later uitgroeien tot een megaster. Haar naam werd veranderd in Kay Starr. Ze werkte onder andere samen met Tony Bennett, Pat Boone, Count Basie en vele andere prominenten. Laten we eens nader met haar kennismaken. Luister naar Kay Starr en Rock and Roll Walls.

0: Het is wederom een juweeltje, deze Jukebox Classic van K-Star Rock'n'Roll Walls. Misschien heb jij een suggestie voor de Jukebox Classic? Nou, even laten weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een bron van

0: iedereen. De muziekfabriek maakt je dag.
1: Ik heb ze echt zorgvuldig geselecteerd dit keer.
2: Echt waar.
1: Hier zijn de volgende drie. We beginnen met die van Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime.

0: op dit deuntje staan te swingen. Deze van David Christie en Saddle Up. Daarvoor zat Laura Jansen van het album Bells, hoorde je Wicked World. En we begonnen met Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Als dat maar goed gaf.
1: Rijnstreek FM.
0: Deze Amerikaanse gospel- en soulzanger bereikt het hoogtepunt van zijn populariteit in de jaren 70.
2: Oude lullenplaat.
0: Een bandlid van de Rolling Stones zei ooit: "He is the greatest artist of all time."
2: Oude lullenplaat.
0: In de Rock'n'Roll of Fame is Green in 1995 gehuldigd als een van de meest begaafde leveranciers van de soulmuziek. Green verkocht meer dan 20 miljoen platen. Laten we eens een nummer van hem opzetten. Luister naar Tired of Being Alone. Hier is Al Green.
3: I'm so-

0: Wat een heerlijk dansnummer. Quarantino en Mitch Crown, hoe komen ze bij elkaar, zeg?
1: De Muziekfabriek.
0: You Can't Deny. Daarvoor zat van eigen bodem de Paul Eduard Band met Ik Wil Jou. En we begonnen dit rijtje van drie met Lily Allen en 22. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Als je wilt reageren, doe dat dan via www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Ze is een beetje over haar top heen, maar het is toch nog steeds een goede zangeres. Ik heb het over Whitney Houston. Je gaat luisteren naar Million Dollar Bill, gevolgd door David Lee Roth met California Girls. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Show.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ja, ja, ja. Het duurde heel eventjes. Ho, staat hier te hard. Pardon. Het duurde even, maar we zijn er. Live vanuit de Yunushof met deze Jep Sessie Bed.

0: Dus, Margot, wie ben jij?
1: Ik ben Margot, ik ben 21. Ik ken Jep eigenlijk al stiekem best wel heel lang. Vanaf de middelbare school. En toen ik in Wageningen kwam studeren, toen kwam ik hem weer tegen tijdens de introweek. En toen zag ik hem en toen zei ik, Jep. En toen zei hij, Margot. En toen...
0: Waarvan kennen wij elkaar ook alweer?
1: Ja, via...
0: Dat was een soort van het gesprek toen we elkaar tegenkwamen, geloof ik.
1: Ja. En nu eigenlijk via Sanne weer. En Sanne woont samen met mijn vriend. En daar zien we elkaar ook veel. En precies. Nu ben ik op de radio.
0: Gezellig, gezellig. Oké, dus Margot en luisteraar, als je voor het eerst luistert. Het werkt dus als volgt. Je hoort ons en dan hoor je een liedje en dan hoor je ons weer en dan hoor je nog een liedje. En dan hopen we dat het vermakelijk genoeg is voor jou om het hele uur te luisteren. Ook, dit is nog wel even grappig. Hoi Sanne, leuk dat je luistert.
1: Yes.
0: Ze is nu aan het meeluisteren in Spanje. Daar gaan we over. We vragen nog wel even of zij een update kan sturen. Mm-hmm. Zoals ik nu, sinds dat ze weg is, elke week doe. Dus, maar eerst is het dan nu maar eens tijd voor muziek. Ik ga hem gewoon meteen vol hard aanzetten. Want het is gewoon zo'n bangertje, vind ik. Van onze enige echte Steely Dan. Only a fool would say that. Als je het wil doen, kom op Spotify. Je kan... Ja!

0: Only a fool would say that. By Steely Dan. Waarom ga ik Engels praten? Weet ik niet. Ja, dat doen we gewoon eventjes. Oh, we're crazy like that.
1: So crazy, man.
0: Okay, Margot, wat ga jij doen? Wat ga je doen met het lekkere weer van de komende 5 dagen?
1: Nou, ik heb eigenlijk dus zaterdag een festival gepland in Groningen. Wel heel leuk, maar wel heel warm.
0: Is dat binnen of buiten?
1: Een beetje van beide.
0: Nou, maar dan als je buiten gaat staan, is het toch gewoon superleuk?
1: Ja, maar wel, het wordt wel echt 30 graden.
0: Cocktailen drinken, ja. Bier.
1: Ja, ja, lekker verkoelen met een biertje.
0: Gezellig. En ja. Verder dan gewoon, maar dan kan je wel in de zon uitbrakken of wat je ook maar.
1: Ja, ja.
0: Uitmoeieren ga je, ja. Uitluieren. Ja. Ga je daar met Mark heen?
1: Ja.
0: Je vriendje, ja, die komt uit Groningen.
1: Ja, ja, klopt. En mijn zus en mijn broer.
0: Dus oh, wat een gezelligheid.
1: Big family party.
0: Wat is het voor festival?
1: Ja, Wolter Wolters Festival van zo'n...
0: Oh, van zo'n kroeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat.
0: En wat is de favoriete act, denk je, hoop je? Wie komt er? Waar ben je excited voor?
1: Ik ben een beetje vergeten hoe die meneer heet, maar hij draait op LP's dan... Disco hitjes. En dat is altijd
0: dat
1: echt
0: is leuk.
1: Een groot succes.
0: Dat is altijd. Oh, we kunnen zo ook nog wel even een disco hitje draaien.
1: Ja,
0: ook.
1: Dat vind ik goed.
0: Dat is wel een goeie. Oké, dan hou ik jullie nog heel even aan het lijntje. En dan gaan we eventjes. Dan ga ik jullie zo meteen vertellen wat mijn weekendplannen zijn.
1: Ja, graag.
0: Afgesproken. Oké, dan gaan we nu eventjes. Kijk uit, want we gaan even een liedje draaien met als codewoord nieuw.

0: Pootje Bapau.
1: Pan,
0: de opposit en dergelijke. En Gerst Pardoel.
1: Heel dergelijk.
0: Ik blijf me er nog steeds over verbaasd. Ja, zo knallen we hem er dan toch weer. We begonnen rustig, maar dat was schijn. Schijn bedriegt, want daarna kwam echt een vrij onrustig nummertje. Maar mijn weekendplannen. Ik ga met mijn jaarclub naar Amsterdam. En daar woont een van mijn clubgenoten, Jonathan. Shout-out Jonathan.
1: Ja, shout-out.
0: Die woont daar ergens, of die komt daar vandaan. Dus dan gaan wij daar heerlijk stads bezig zijn. En ook zwemmen. Hij zei, neem je zwemkleren mee, want we wonen dicht bij het water. Dus ik ga in ieder geval zwemmen. En ook natuurlijk zwemmen in het bier. Ha, ha, ha, ha, ha. Dus dat wordt leuk. Oké, liedje, muziek. Jij had een liedje en die wil je graag draaien, hè? Hoe heet die en waarom vind je hem leuk?
1: Ja, dat zal ik even vertellen. Het liedje heet Sniewaar. Het is van Faber Yeo. En dit liedje vind ik gewoon heel leuk en heel grappig. Want de tekst is gewoon heel grappig. Daarom vind ik hem heel leuk.
0: Ja, daar is Faber Yeo wel goed in.
1: Daar is hij wel goed in, ja. En daarom wil ik die graag aan de rest laten horen.
0: Dus, oftewel, luister goed naar de tekst. Op dit gekke, maar toch leuke liedje. Mm-hmm. Mijn zusje vindt deze trouwens ook heel leuk, Pien. Dus shout-out ook naar Pien. Sniewaar van Faber Yeo en Lele.

Goud je noten erbij, Japanse mix, groene wasabi noten. Zijn allemaal

0: Nou, dan ga ik maar op huis aan.
1: Niemand groeten.
2: Sniwaar van de jeugd. Ho, ho, ho, ho. Jongens, het gaat zo niet smooth. Holy shit. Maar dat was Sniwaar dus van Fabergé en Lele. Ja, echt wel een grappig nummertje. Maar wel raar, vind ik persoonlijk. Hè?
3: Sniwaar.
2: Oh, sorry. Pardon. Wat ging ik... Oh ja. We gingen disco-bangertje ook nog doen. Maar misschien is het nu leuk om eventjes, aangezien het al... We zitten alweer op een derde van de show, joh. Damn. Oké, Sanne heeft een update gestuurd. Een erg kort maar en bondige, maar waarschijnlijk superkrachtig. Hoop ik. Ik heb hem nog niet gelezen. Daar gaat hij. Update, dubbele punt. Vandaag heb ik het eerste bordje gepasseerd waarbij de kilometerstand tot Santiago, dat is dus het eindpunt, met een 1 begon. Wat betekent dat het nog minder dan 200 kilometer is. 3 keer uitroepteken. Opeens gaat het heel snel. Maar het laatste eindje moet ook nog wel even gelopen worden. Het is gelukkig nu ook heel lekker weer. Dus dat zomerse gevoel is helemaal daar. Heb zin om binnenkort weer radio op te nemen. Dus tot snel. 4 uitroeptekens zelfs. Dus ze heeft zin in. Gelukkig maar. Want dat moet ook wel. Want anders vind ik het heel zielig voor mezelf dat ik hier helemaal alleen zit. Maar ja, dat is wel... Dat ze heeft dus nu dan... Hoe lang veel is... Ik geloof dat het 760 kilometer is, die route. Dus ze heeft dan nu, als ik even snel quick maps erop loslaat... al 500, nog wat, laten we zeggen 560 kilometer gewandeld.
3: Bizar.
2: Bizar. Ja, ze had dus de laatste tijd wel een beetje regen. Hier en daar. Maar dat is dus nu opgeklaard. Dus er is niks meer aan het handje. Dat is fijn voor haar. Ja, wij zijn hier nu ook weer lekker de zon in aan het gaan. En jij gaat zo naar een festival met dus disco-bangertjes op plaat. Dus dacht ik, het volgende nummer doe ik even draaien. Get Down Tonight heet die van Casey and the Sunshine Band. Dit is dus, fun fact, mijn eerste echte favoriete nummer ooit. Wow. Ik vond deze helemaal geweldig toen ik echt 6 of 7 was of zo. Ja, ik weet het niet meer precies hoe oud, want ja, dat onthoud je niet geweldig goed. Maar ja, het is ook zo'n goed nummer. Ik ben er echt nog steeds, ik krijg er niet genoeg van. Ja, wat heb ik er nog meer over te vertellen? Niet heel veel. De muziek wordt allemaal gemaakt door hele coole zwarte mensen. Dus dat 1 witte guy alle shine te pakken met zingen, dat vind ik er minder.

0: Hoppa. Zo, we gingen het weer mis, jongens. Pardon, het spijt me voor mijn onoplettendheid. Het disco-bangertje dus van mijn jeugd. Het is natuurlijk helemaal niet erg dat de witte man aan het zingen is. Maar toch vind ik het enigszins typisch. Weet je? Ja. Of is dat, ja. Is dat dan weer racistisch de andere kant op? Mm. Nou ja, ik ben zelf wit, dus het maakt me niet zo uit. Dan mag het toch. Hoop ik. Oké. Ik heb niet echt heel veel te vertellen eigenlijk. We kunnen ook gewoon door naar het volgende nummer. Ja. Dit is van Delict. Weet je iets over Delict?
1: Nou, ik weet eigenlijk niet heel veel over hun. Maar ik was op Into the Great Wide Open op Vlieland. Echt in 2016. En toen kwamen zij. En ik had geen idee wat het was, maar het was heel druk. En toen begon het en toen vond ik het echt heel erg gaaf. En ik was echt 12 of zo.
0: Damn, ja. Cool.
1: Ja.
0: Into the Great Wide. Ik heb daar ook nog nooit. Ik ken eigenlijk alleen Oerol. En ik kom uit Friesland.
1: Kan
0: erg.
1: Niet, ja.
0: Erg. Oh ja, maar jij bent ook wel een Vlieland.
1: Daar hard Vlieland gewoon.
0: Wat vind je dan zo vet aan Vlieland?
1: Weet ik niet. Gewoon de familie vibe. Ik ging er gewoon. Vroeger altijd. En mijn vader en mijn opa en zo.
0: Ik ben team Terschelling.
1: Ja, ja, ja. Oh nee.
0: We hebben beef. Enge beef. Ja, maar ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nummer dus nooit gehoord.
1: Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden.
0: Ja, ik ook eigenlijk wel. Ik vind het sowieso leuk dat het Nederlands is. En dat het een soort van hiphopperig en alles is. Ik vind dat echt. Ik wou dus een column schrijven over de Nederlandse mainstream muziek. En dat ik dat vervelend vind. Maar daar ben ik niet aan toegekomen. Maar dus misschien ga ik er zo nog even over rant. Als we daar zin in hebben.
1: Ik heb er zin in.
0: Oké, dan gaan we dat zo doen.
1: Yes.
0: Nu eerst Delict met Ja, dat bedoel ik.

0: geloof dat hij dat bedoelt. Wat jij. Ja. Ik doe dit dus eigenlijk elke fucking show, zeg ik wel één keer van. Ik geloof dat dit. Dat is echt heel. Ik heb bepaalde stopwoordjes.
1: Verzin wat nieuws. Je hebt
0: ja,
1: wat
0: klopt.
1: Nieuws.
0: Ik moet echt op iets nieuws verzinnen, inderdaad. Helaas. Doe ik dat lekker niet. Oh ja, dit is nu wel leuk, dames en heren die luisteren en dit vaker geluisterd hebben. Normaal doe ik altijd een dilemma, maar ja, als ik geen sidekick heb, dan moet ik aan mezelf een dilemma stellen, wat natuurlijk niet echt content is. Dus, maar nu heb ik een sidekick, eventjes, als je zo genoemd wil worden.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Honorable term. Ik altijd
0: een beetje denigrerend sidekick. Maar, ja, dus we kunnen gewoon een dilemma doen. Dus dat gaan we zo ook echt heus doen. Je herkent het aan het alarm. Dan weet je dat het komt. Maar ik weet natuurlijk nooit wanneer dat alarm komt. Ik zou het echt niet weten. Oh nee. Oké, gelukkig. Ik dacht heel even dat Spotify er weer... Spotify, dames, dit gaat dus een beetje slecht, omdat Spotify had net een soort van storing dat ik niks op kon zoeken. Dus ik dacht ook dat er andere dingen mis aan het gaan waren met Spotify. Maar het gaat gewoon goed. En dus, als het goed is, als ik op dit knopje klik... Ja, kijk. Yay. Ik zit dus de laatste tijd echt heel diep in Supertramp. Shout-out naar Thijs. Want Thijs is een goede vriend van mij. Die houdt heel erg van Supertramp en Genesis en Pink Floyd en allemaal van die wat oudere nummers die zo 2 uur duren, weet je wel. Met zo'n hele grote opbouw en zo. En ik vind dat er meer van dit soort dingen op de radio moeten komen. Niet alleen op de top 2000. Dus bij deze, From Now On, van Supertramp.

0: From Now On Dus. Van Supertramp, The Legends. Oh, dat is wel een fun fact. Hoe zij muziek maken. Dat is wel leuk. Je hebt dus twee een soort van hoofden van die band. Ik ben totaal vergeten hoe ze heten. Dus dat is heel handig. Maar je hebt gewoon die ene gast met die wat hogere stem. Die maakt één liedje. En dan het volgende liedje op het album is die gast die zo net aan het zingen was. Dus de met wat lagere stem. En zo hebben ze dus om en om maken ze al die nummers. Dus dat vind ik wel, dat is wel een grappig detail. Maar wat ik dan ook alweer heb is dat niet heel erg een soort van, gaat daar geen ruzie van komen? Dat mensen, dat dan de ene echt zo alle hits pakt en de andere echt helemaal niks. En dat die zich dan echt kut voelt. Ik weet het niet.
1: Weet je wat ik ook heb? Hoe schud je al deze feitjes uit je mouw? Je hebt...
0: Omdat ik heb dit gehoord van Thijs. Die had dit gezegd.
1: Okay,
0: maar sorry. De band werd opgericht door Rick Davies en King Crimson. King Crimson tekstschrijver Richard Palmer James. Dus die Rick Davies, dat is die guy met die hoge stem die ook zo die op dat orgel speelt. En dan Richard Palmer James is dus de met de wat lagere stem en die doet ook de gitaar. Dan weten we dat ook weer. Oh ja, ranten over de muziekindustrie. Yes. Eigenlijk moet ik dit natuurlijk voor de column houden, maar aan de andere kant is het ook wel gewoon leuk. We hadden het er al over gehad, maar waarom vind ik muziekindustrie zo vervelend? Eigenlijk vooral omdat dan muziek meer gemaakt wordt met winstoogmerk en niet meer omdat het een soort echte kunst is, wat dan toevallig ook bekend wordt en heel veel mensen naar gaan luisteren. Mm-hmm. Dat vind ik jammer, want bijvoorbeeld veel dingen zoals Pink Floyd en Supertramp, dat was toen echt groot. Echt groot, groot. En dat was echt kunst en dat zaten ze echt helemaal volhartig achter. Echt teksten die echt ergens over gingen en rare muziek die dan toevallig ook groot werd en zo. En natuurlijk had je daar toen ook een hele grote muziekindustrie en recordlabels en alles. Maar het kwam wel echt bij hun vandaan en inmiddels is het een soort van muziekindustrie die dan een soort van... Eigenlijk kan je de muziekindustrie heel goed vergelijken met het afgelopen kabinet. Want daar had je meneer Schoof als het hoofd van het kabinet. Maar hij deed helemaal niks. Hij deed gewoon wat hem verteld werd. En dat heb je met veel mensen nu ook wel heel erg. Dat er dan zo 12 schrijvers aan één hit hebben geschreven. Dat is een soort van optimaliseren hoe je een hit kan maken. Dus een beetje naar de mond schrijven. Of naar de smaak schrijven van het publiek. En daaruit komt dan een nummer in plaats van naar de smaak schrijven van hunzelf en dat het dan toevallig groot wordt. Natuurlijk komt dat gewoon door geld. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Mm-hmm. Dus dat is gewoon, ja, en ik wil niet mensen hun muzieksmaak naar beneden praten. Of de artiesten die ook nog natuurlijk gewoon hartstikke hard werken naar beneden praten. Dus ik ga geen artiesten noemen die ik heel vervelend vind en mensen die ik heel leuk vind. Maar toch valt het wel uit muziek op te maken, vind ik. Wie er
1: wat er gedraaid wordt op deze radio.
0: Ja, natuurlijk ga ik geen muziek draaien die ik kut vind. Dus dan zit ik zelf naar kutmuziek.
1: Ja, kijk, dit nummer vind ik dus heel kut.
0: Ja, maar je hebt dan ook wel weer hele leuke mensen die dat wel, daar wel aan meedoen.
1: Mm-hmm.
0: Dus je hebt hier en daar af en toe wel gewoon bijvoorbeeld Kanye, die was ook heel groot, maar die was wel echt zijn eigen ding, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of dat is recenter. Nou, recenter is het wel echt. Ik vind Dua Lipa vond ik wel cool.
1: Ja, echt?
0: Nou, die gingen we niet dingen noemen. Maar ja, weet je, ja, ik weet niet. Ik vind haar wel gewoon grappig. Maar dat is ook gewoon weer van die hits. Dat was gewoon hits schrijven en dan een beetje je eigen flair eraan hangen. Maar ja, uiteindelijk.
1: Maar waar ik altijd mensen van mijn ouders generatie over hoor, is dat muziek echt muziek is als het dan met een bandje is. En dat het dan, als je echt elektronische muziek via de computer en zo maakt, dat ze dat dan ook niet echt...
0: Oh, daar ben ik het echt absoluut niet mee eens.
1: Oké, daar was ik benieuwd naar.
0: Want ik luister bijvoorbeeld heel veel naar... Ja, ik vind uit de 90's komt zoveel goede elektronische muziek.
1: Ja, ja.
0: Samples en hip-hop is zo goed. En trip-hop en... De jungle, dat zijn echt mijn favoriete drie genres die er zijn zo ongeveer. En dus elektronische muziek is
1: wat is trip-hop?
0: Dat is, kan zo nog wel een trip-hop nummertje draaien.
1: Oké, nice.
0: Als we daar tijd en zin in voor hebben. Maar trip-hop is een soort van... Het is op dezelfde manier gemaakt als hip-hop met samples en zo.
1: Yeah.
0: Alleen er is geen rap overheen. Okay. Dus het is vaak heel erg trippy en veel filters en effecten en zo.
1: Cool.
0: Dus, maar dat terzijde. mainstream dingen. Ik vind het gewoon zo jammer dat het geen echte. Het is geen kunst meer. Het is gewoon weer nog een manier om geld te verdienen. Dat vind ik stom. Dat vind ik jammer. En ik vind dat dat moet veranderen. En ik vind ook dat de radio en zo hebben daar echt wel een plek in. Om dat juist weer naar de voorfront te krijgen. Mensen die echt hun best doen om coole muziek te maken. Waarin je meegenomen wordt in een grote intro met opbouw. Want dit is waarom ik erop kwam. Ik ben dus een keer bij de NPO langs geweest, bij die campus, om daar een soort van te kijken of ik daar radio zou kunnen maken. Was hem net niet helemaal geworden, maar ik vond daar die vibe ook niet helemaal aan. Want zij waren heel erg soort van nummers die ik echt verschrikkelijk vond. Die echt zo beginnen en je meteen soort van overrompelen met een hoek. En veel te oversaturated en veel te goed geproduceerde geluidjes. En toen zei hij, wat is er nou zo goed aan deze muziek? Omdat die hoek er meteen in zit. En dat je pakt de luisteraar meteen met die hoek. En zo moet jij ook doen. Want dan pak je de luisteraar meteen. Toen dacht ik, maar hè? Maar het is toch zo mooi aan muziek dat het kunst is. En dat het je meeneemt in iets en zo. En misschien is dat heel snobistisch van mij. Kan ook. Maar ja, ik vind het wel.
1: Ik ben het wel helemaal met je eens. Want het gaat allemaal zo om snel en de quick fix. En alles moet zo gelijk
0: pakken.
1: Ja, en dat, met muziek is het zo, maar gewoon ook met alle andere kunstvormen. Films heel erg, met boeken ook. Er is een soort succesformule. En als je heel veel geld wil verdienen, ja, dan kan je je daaraan houden. Maar hoeveel plezier haal je er dan zelf uit als artiest?
0: Ja, dat
1: ook. Ja, je verdient veel geld, maar kan je echt je artistieke vrijheid gewoon er echt in kwijt?
0: Ja, en wat voeg je toe? Ja, weet je wel. Ja. Wil je nou echt alleen maar geld verdienen of wil je nog eens een keer een leuk verhaal vertellen? Ja. Of een mooie harmonie, symfonie schrijven op wat voor manier dan ook? Dat kan een hip-hop nummer zijn, dat kan wat dan ook zijn. Ja, nou ja. Dus, we gaan even luisteren naar wat goede muziek.
1: Ja.
0: Namelijk, deze twee mannen die schrijven echt wel hele goede teksten ook. Seth en Abel. Ja. Gaan we eventjes luisteren naar Komt Goed. En heel erg.

0: major key. Ah, man. It's good to be alive, man. Ik voel me als een... Als een zen Hollywood miljardair in het lichaam van een Amsterdamse rapper met...
1: Wat zeg je, bro? Succes. Dat is wel heel grappig eigenlijk, wat hij zei. Sorry dat ik er doorheen praatte. Het spijt me alleen niet zo heel veel. Hahaha. Oh ja, we moeten nog steeds dat dilemma doen.
2: Ja,
1: hoe lang hebben we nog? Oké, we hebben nog een kwartier. Ik heb nog steeds geen dilemma. We kunnen ook nu eerst jouw dilemma doen.
2: Okay.
1: Nee, wacht. Dat klopt niet. Nee, okay. Het alarm moet eerst komen en dan pas. Ik ga niet de traditie verbreken. Dat ik dit nu erover heb, dat is al veel te erg. Maar we gaan wel nog een nummer van Faber Yeo luisteren. Yeah. Hoe ken jij deze?
2: Oh, ik was gewoon in een soort rabbit hole beland met allemaal muziek van Fabergé. En toen kwam ik deze tegen. En van dit album. Echt heel hard. En,
1: oh ja, deze intro duurt heel lang.
2: Ja. En laatst was er ook een voorstelling hier in de Unisof. En toen hadden ze dit nummer in die voorstelling.
1: What?
2: En toen dacht ik echt...
1: En had dat iets te maken met Fabergé?
2: Het nummer heet dus Uniform. En het had iets te maken met de oorlog.
1: Damn.
2: Ja.
1: Sick. Oké, nou, Uniform dus van Fabergé.

0: zekerheid, als je het nog niet wist. Ja, ja. Nou, cool nummertje. Het deed me dus heel erg denken aan van die early 2000s. Van die soort van gangsterachtige R&B. Met die synthesizer, weet je. Ik weet niet, dat deed me daar heel erg aan denken. Alleen ik kan niet echt op de artiest komen die dat heel erg typeert. Dus dat vind ik dan weer jammer.
1: Gangster R&B is wel een
0: rare combo, hè?
1: Gek genre.
0: Ja, nee, maar gewoon van die... Ah, ik kom er gewoon niet op. Maar ik... ja, ach ja. Uh-oh. Dit is het dilemma-alarm.
1: Wat een alarm.
0: Het dilemma-alarm.
1: I feel alarmed.
0: Uh-oh, ja, je ogen waren wel even op alarmmodus. Ja, ik zag het wel. Oké, wil jij het dilemma stellen of ik eerst?
1: Ik wil wel beginnen.
0: Oké. Ga je gang.
1: Het dilemma is... Of je altijd als je praat, dan komen er zo belletjes uit je mond, net als bellenblaas.
0: Ja.
1: Of altijd als je knippert, dan vallen er glitters van je wimpers af.
0: Zo... Altijd als je praat bellenblaas of altijd als je knippert 100% bellenblaas.
1: Hoezo?
0: Je praat niet altijd en je knippert altijd.
1: Ja, oké. Maar hoe ga je dat dan op de radio doen als je constant bellen aan het blazen bent?
0: Dan hoor je gewoon, nee, dit is ook...
1: Die hele mic helemaal nat.
0: Ja, wel grappig. Het is ook wel heel sick. Je moet dan echt gewoon een carrière beginnen. Ik denk dat je daar echt een soort van... Dan kan je sowieso een soort van ding aan ophangen. Mm-hmm.
1: In theater of zo. Dat zou wel vet zijn.
0: Wat zou jij doen?
1: Misschien wel de glitters van de wimpers. Omdat het wel een soort... Gewoon extra dimensie geeft aan je look. Ja, altijd een beetje die glitters.
0: Ik denk dat dit ook wel een jongens-meisjes kwestie is.
1: Misschien wel, ja.
0: Ja. Oké, mijn dilemma. Ik heb er heus één bedacht. Je moet altijd rijmend praten.
1: Oké.
0: En dan moet je kiezen tussen de volgende opties. Altijd met intonatie. Is dat het goede woord?
1: Intonatie.
0: Praten of altijd met alliteratie praten. Dus of je moet altijd dezelfde medeklinker, vaak achter elkaar, mm-hmm. altijd dezelfde klinker met waar het woord mee begint.
1: Bro. Bijzonder. Moeilijk. Oké, wacht. Ik vind alliteratie wel fijner.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik dan daarvoor zou kiezen. Maar... Ik zou het wel cool vinden als ik dan nu zeg, ik kies dat en dat het me dan ook in één keer zou lukken.
0: Ja, ik denk dat je daar dan wel echt voor een skill moet opbouwen. Ja. Dat is echt insane. Ik denk dat ik voor intonatie ga. Dat je dan zo wel gewoon, dat je dan zo die klink op bepaalde dingen kan laten vallen. Mm-hmm. Dat je dan gewoon cool doet.
1: Ja, dat zou
0: cool zijn.
1: Beetje rappen door het
0: leven. Beetje zoals Biggie Smalls.
1: Ja.
0: Het zou wel cool zijn. Oei, we zijn al low on time ook. We hebben nog 7 minuten. Dan moeten we even bepalen wat we gaan doen. Oké, ik weet wat we gaan doen. Ik ga nu een kort nummer opzetten en dan doen we daarna nog een kort nummer.
1: Yeah.
0: En dan hoop ik dat het net aan goed komt. Oké, dan gaan we nu luisteren naar deze enge pokoe van Styx, man uit Zwolle. Echt een coole guy. Het

0: Lijn.
1: Banger.
0: Bangertje, jawel. Heb je ooit gehoord?
1: Nee, ik ken Styx wel een beetje, maar niet op deze manier eigenlijk.
0: Van opgezwollen. Deze man komt dus uit. Ik vind het zo cool dat er een soort van... Je hebt eigenlijk natuurlijk alle hiphop artiesten en eigenlijk bijna alle artiesten wonen en komen uit Amsterdam. En je hebt er een paar hiphop artiesten die uit fucking Zwolle komen. Dat is denk ik zo een soort van... Nou ja, het is niet per se raar. Het moet ergens vandaan komen. Maar het is grappig dat daar dan... Typhoon komt ook uit Zwolle.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: En Rico en nog van allemaal. Er is een hele hiphop groep daar. Die dan uiteindelijk uit elkaar is gegaan. En allemaal hun eigen weg zijn ingeslagen. Maar ik vind het gewoon heel grappig dat dan... Zwolle dan een hotspot aan hiphop is geworden om de een of andere reden. Erg, ja, nou gewoon grappig.
1: Cool.
0: Grappige dingen. Ja, dat was ook alweer het ene laatste nummertje van vandaag. Ik heb één heel kort nummer van maar liefst, hou je vast, een minuut gevonden. Dat is wel heel leuk ook, dat hele album is nummers van één minuut, maar daar vertel ik zo meer over. Dat wordt dan ook meteen de genre shout-out. Het is ook een heel raar ding. Dus ik zeg gewoon genre raar. Ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet doen, heel eerlijk gezegd. Dus vandaar. Maar hoe vond je hem gaan, Margot?
1: Ik vond het leuk. Ik gewoon lekker zijn gangetje. En lekker nieuwe muziek leren kennen. Ook heel nice. En gewoon lekker gezellig jeppen.
0: Zo. Zo. Daar zeg je maar wat. Daar zeg je maar nogal wat. Ja. Oh ja, we moeten nog de huishoudelijke mededelingen doen. De huishoudelijke mededeling nummer 1 is... Als je deze nummers wilt terugvinden... En misschien een paar extra die we niet gedraaid hebben... Dan kan je naar mijn Spotify gaan. Jep.Kooijman. K-O-O-I-M-A-N. Is mijn achternaam. Daar kan je dan de playlists vinden met alle muziek erop. En als je dan op Insta kijkt naar Jep Sessie, gewoon aan elkaar. Dan kan je daar vinden wat ik aan het doen ben. Alleen ik zit eigenlijk niet heel veel op Insta, want ik wil daar vanaf. Maar speciaal voor jullie kijk ik dan wel even in mijn DM's. Of jullie nog iets te zeggen hebben van... Oh my god, Jep, dat kan je echt niet zeggen. Of oh my god, Jep, dat was super leuk. En dan gaan we nu het laatste nummer draaien. Hungry Hippo van Tierra Whack. 1 minuut. Tot volgende week.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen, maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
1: RTV Rijnstreek. Dit is
2: Campus Radio.
3: RTV Rijnstreek.
1: Welkom, beste luisteraar, met weer een nieuwe uitzending van onze studio in het Unishof. Ik zit hier ditmaal wederom met Kees.
3: Hallo, hallo. Ik ben er weer. Ik ben teruggekeerd.
1: Ja, terug van weg geweest.
3: Ik heb Lennart voor de troon gestoten.
1: Ja, vorige week hebben we even iets anders geprobeerd, maar nu ben je er weer. Ik ben blij dat je er weer bent. En het is een hele speciale dag vandaag. Want mijn zusje is jarig.
3: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik heb dit weekend heel lang nagedacht over een cadeautje dat ik moest hebben.
3: Oh ja.
1: Maar gelukkig had mijn zusje hier al meer over nagedacht dan ik.
3: Ja.
1: En ik kreeg 2 weken geleden een link doorgestuurd. En ik drukte op die link. En dit is een link naar een verlanglijstje. En de verlanglijstje staat op een website. En wat er dan gebeurt, je opent een link en dan wordt er gevraagd, maak een account aan. Moet je een account aanmaken voor een website om een verlanglijstje te zien. En dan staat zo'n heel, heel georganiseerd verlanglijstje en dan kan je op een product drukken. En dan kan je het product reserveren van het verlanglijstje.
3: Dus je kan het niet missen. Ik denk dat
1: het verlanglijstje wel naar 100 mensen is doorgestuurd. Gewoon,
3: maar je duwt het eigenlijk gewoon in iemands strot. Dat je zegt, je koopt dit en wijk er absoluut niet van af. Maar,
1: nee, het is dit of anders niks.
3: Maar dat vind ik dus interessant. Hè? Want ik zou het persoonlijk... Ik vind het leuk als je maar iets willekeurigs krijgt. Mensen iets voor je verzinnen. Ik vind het heel raar om het zo specifiek te gaan afbakenen.
1: Ja.
3: Maar als je zusje... En wat wou ze dan hebben?
1: Heel veel sieraden, make-up. uiteindelijk heb ik oortjes gekocht. Van die bedraden oortjes.
3: Ja. Je deed niet mee aan dat soort gender... gebonden cadeaus of zo.
1: Ja, nou ja, die stonden uiteindelijk wel op het lijstje. Want ik had het met mijn ouders over gehad en die hadden gezegd van... ja, doe maar toch wel wat van dat lijstje. Maar ik heb er nog wel iets anders bij gekocht namelijk.
3: Oh ja, wat dan?
1: Een eend, ja.
3: Een echte
1: gekocht
3: eend.
1: In de wereldwinkel. Ja, een zelfgemaakte eend.
3: Wanneer is een eend zelfgemaakt?
1: Ja.
3: Gekweekte eend.
1: Ja, ik had nog een appeltje te schillen met die eend.
3: Ja.
1: Dus toen heb ik dat gedaan, heb ik hem opgezet.
3: Ja, leuk.
1: We hadden nog wat unfinished business.
4: For a long time I thought that I wanted to be loved. But then I realized I actually just don't want to

0: Ja, Unfinished Business van Nia Archives. Wat een knaller. Maar goed, Philip, ik denk dat ik ook even moet verklaren waarom ik er vorige week niet was en waarom we Lennart hadden, wat natuurlijk ook heel leuk is. Maar ik was...
1: Ja, maar uiteindelijk toch de mindere optie natuurlijk.
0: Ja, ja, dat, nou, dat sowieso. Maar ik was op Texel, Philip. Ja. Ik was op Texel. En nou, vond ik sowieso een hele leuke ervaring. Een goede vriend van mij, die komt daar vandaan en hij was jarig. Dus ik was weer mee naar Texel. Want daar vierde die zijn verjaardag. En nou, Texel is sowieso een interessante plek om te zijn. Het is niet elke dag dat je op een eiland bent. Maar dit vond ik dus leuk. Toen ik daar was, toen werd er een foto doorgestuurd in de Texel gemeenschap van een oude man. Ja. Die naakt in het bos stond, bij het bospad. En die was zichzelf aan het aftrekken.
1: En, oh, en dat vond je leuk?
0: Nee, dat vond ik helemaal niet leuk. Maar er was een foto van gemaakt. En dat ging dus rond als een lopend vuurtje. Want Texel, ja, hoe groot is Texel nou? Ja. En hij had ook hele grote bergschoenen aan. Vond ik interessant om eerst al je kleren uit. Want dat krijg je niet over... Je kan niet je broek uit doen over die grote bergschoenen. Dus hij heeft eerst zichzelf naakt gemaakt. Zijn kleren uitgedaan. En toen heeft hij die bergschoenen aangedaan. Maar goed, wat ik dus interessant vind, is dat ik was met die Teslas hierover aan het praten. En dat zij zeiden, oh ja, ik herken deze man wel. Deze man heb ik wel eens gezien in de Jumbo of zo. En dat vind ik dan zo fascinerend aan zo'n eiland, waar er sowieso relatief weinig mensen wonen. Mm-hmm. Maar ze kunnen er ook niet af, weet je wel. Ze kunnen ook niet weg, altijd. Dat waarom zou je zoiets flikken? Omdat je weet dat iedereen weet wie je bent en waar je te vinden bent, toch? Je kan niet echt zo goed verstoppen op Texel.
1: Maar misschien in het bos dat je denkt, oh, daar, nou, dan ziet niemand. En misschien is dat heel bevrijdend, een heel bevrijdend gevoel om jezelf achter te trekken.
0: Ja, maar volgens mij, misschien is het niet zo, hè? En dan zit het anders. Maar volgens mij was hij wel een soort van expres bij het bospad. Soort van aan het springen op de weg. En zichzelf aan het tonen aan mensen.
1: Oh,
0: om het zo te zeggen.
1: Smerig,
0: ja, ja. Maar dus dat vind ik interessant. Ik denk van ja, hoe

0: Ja.
1: Jeetje, je had wat nieuwtjes. En ik heb uitgevonden dat de knopjes weer werken deze week. Vorige week deden ze het niet.
0: Oh, ach.
2: Campus
0: ja,
1: Campus Nieuws. Ja, ik was vergeten dat hier een halve minuut applaus aan was.
0: Ja, dankjewel. Nou, het applaus, dit is eigenlijk wel toepasselijk. Een goed brugje naar het nieuwtje. God, ze zijn nog steeds bezig. Die gekken. Ze gaan helemaal wild voor de Campus Nieuwtjes. Nee, maar... dit is wel een goed bruggetje, want mijn nieuwtje gaat over Suzanne en Freek, Philip. Suzanne en Freek, wie kent ze niet? Jij kent ze wel, denk ik.
1: Ja,
0: en
1: groot fan natuurlijk.
0: Suzanne en Freek, die spelen ja, hier relatief in de buurt, in Gelderland in ieder geval. Ja. Die spelen 7 shows in de Gelderdome. Mm-hmm. Nou, toen ik dat al hoorde, was ik al... stom verbaasd. Ik weet dat Suzanne en Freek natuurlijk groot zijn, maar 7 shows in de Gelderdome vind ik wel erg veel.
1: Ja, maar ze zijn natuurlijk heel groot, hè? Soort van binnen Nederland.
0: Zijn ze echt zo? Ja,
1: ja en zeker, zeker met die uitgezaaide longkanker van Freek is de Suzanne en Freek koort ook helemaal uitgezaaid.
0: Ja, ja, inderdaad. Het heeft iedereen geïnfecteerd eigenlijk. Ja,
1: dat is een lopend vuurtje.
0: Ja, die sympathie voor Freek. Nee, het is heel zielig voor Freek. Maar kijk, 7 shows. Oké, jij vindt dat dus normaal. Maar het loopt dus zo uit de klauwen. Hier, deze kop. Arnhem grijpt in na overlast bij concert Suzanne en Freek. 300 boetes uitgedeeld.
1: 300?
0: Ja, en het is pas het eerste weekend. Ze moeten nog een paar weken. Het eerste weekend. Jee. Het is echt een soort Beatlemania. Het is wild in Arnhem. Ze willen strenger handhaven. Het is gekte. Er is sprake van gevaarlijke situaties in de wijken, zeggen
1: maar
0: ze.
1: Maar wie deelt die boetes dan uit? Is dat politie?
0: Nee, Suzanne en Freek zelf. Nee, de politie inderdaad. Maar gevaarlijke situatie in de wijk. Alsof er een soort bendeoorlog is. Misschien heb je team
1: de
0: Suzanne.
1: De F-side van...
0: Ja.
1: De Freek-side van Suzanne.
0: Dat is de F-side.
1: De F-side.
0: Ja, misschien heb je twee bendes. De Suzanne-gang en de Freek-gang of zo. Die gaan vechten.
1: Die gaan vechten. Die zeggen van...
0: Ik moet daarbij zeggen, ik vind het wel raar als je nu bij team Suzanne zou zijn. Vind ik ook erg raar, onsympathiek.
1: Nou, maar zij is dadelijk alleenstaande moeder. Freek knijpt er tussenuit. Het is altijd weer typisch, die man die weggaat. Ja.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik kan niet zo goed verder uithalen wat er precies aan de hand is. De politie, het enige wat de politie erover heeft gezegd is... het duo is enorm populair en trekt veel verkeer naar de stad.
1: Oh.
0: Maar wat? Ik weet niet. Ik wist niet dat de luisteraars van Suzanne en Freek per se overlastmakers waren. Maar goed, ja, het is dus blijf uit de buurt van Arnhem de komende weken. Het is gekte.
1: Ja. Rubens releases. Dat is een verkeerd knopje. Ik dacht nog even een ander jingletje
2: Campus
1: erin.
2: Campus Radio.
1: Ja, oké. Oké, dat is leuk. Ja.
0: Heb jij ook niet een
1: Ja, ik heb een heel leuk nieuwtje, maar ik drukte het op de verkeerde knop. Dus.
0: Ja, ik wil wel even wachten tot de knop. Is het niet de tweede? Het is volgens mij de tweede.
1: Oh.
2: De publieksbalie.
1: Ja, misschien...
0: past dat erbij?
1: Misschien wel. Het is toch een soort loterij aan knopjes hier. Ik kwam een heel leuk evenement tegen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zich afspeelt op 28 mei. En dat is bier en boeken. Bierhebbers hebben een boeken... ik raak helemaal in de war. Ik wilde zeggen...
0: Dat ze wel bier gedronken, denk ik.
1: Bierliefhebbers hebben een buitenkans, maar het is eigenlijk een boekenkans.
0: Mm-hmm.
1: Want in de bibliotheek komt er op 28 mei een bierproeverij met Wageningse schrijvers die dingen gaan voordragen, werk gaan voordragen. Dus dat is hartstikke leuk. Daar gaan ze in de recentelijk geheropende, vernieuwde Biep van Wageningen gaan ze... met z'n allen bier drinken, bier proeven van de stadsbrouwerij en dan wat dingen voordragen.
0: Ja, Philip, dit klinkt toch al echt als precies iets voor ons.
1: Ja, het is een soort literaire bierproeverij. Dat lijkt me eerlijk.
0: Want wij zijn zowel heel intellectueel als de gigantische drinkers. En dus ik denk van ja.
1: Ja, en ik lees hier ook dat er bijpassende hapjes worden aangeboden.
0: Zo, dat is. En wat zouden dat zijn? Wat zijn literaire hapjes, vind jij?

0: Ja, ik weet niet. Ja, borrelhapjes.
1: Is dat literair? De bruine fruitschaal?
0: Ik had het er laatst met iemand over. Dat borrel is echt een verschrikkelijk lelijk woord. Vind je niet? Alsof je een soort haar in je keel hebt. Zo borrel, borrel.
1: Borrel.
0: Alsof je al een paar borreltjes op hebt. Dat je
1: borrel. Borrel.
0: Borrel. Wordt door de experimentele radio.
1: Ja, wordt avant-garde. Ja, nee, goed. Maar ik moet zeggen, dit is een van de eerste evenementen die wij hebben behandeld bij Kamers Radio. Dat ik dacht, daar wil ik zelf ook bij zijn.
0: De hele hoogstandaarden.
1: Ik heb hele hoge standaard. Ik ben niet snel te pogen voor iets. Ik blijf het liefst binnen met mijn literaire werk. En
0: kom dan alleen als een soort literaire... Jezus, ik kan niet eens meer praten.
1: Nee, maar meestal... Weet je wat het ding is, Philip? Meestal is er geen andere plek die mij zowel... een prikkelend boek als een lekkere IPA kan bieden. Meestal moet ik dat gewoon thuis doen. Maar nu kan het ook dus buiten de deur. Dus ja, ik wil er heel graag bij zijn.
0: Ja. Dat is voor buiten de buurt.
1: Dat ben ik die aanbelt, ja, inderdaad. Oké.
0: Oké, ik denk dat het tijd is voor een liedje.
1: Dit lijkt me een heel goed idee.
0: Taken for a Fool.
1: Ja, heel mooi nummer.
0: Door de Strokes. Komt-ie.
1: Ik voel me een fool bij de bierproeverij.

0: prachtig.
1: God, en ik hoop dat we gaan aanschouwen op 11 oktober. Ik ga niet zeggen wat er dan is, maar er is dan iets.
2: Ja, ja, dan ben ik er niet meer.
1: Ja, op jouw begrafenis.
2: Ja, misschien zijn, ik en Freek er allebei wel niet meer.
1: Ja, inderdaad.
2: Nee, ja, dat, dat kan gebeuren.
1: Goed.
2: Even denken. God, wat zullen we nu eens doen? Heb jij nog een nieuwtje, Kees?
1: Philip.
2: Oh, en ik heb onderhand, heb ik volgens mij de knop gevonden die ik net wilde hebben. Deze.
3: De agenda.
2: Voor de brief.
3: De agenda.
1: Voor... De agenda.
2: Ja, ja, voor de bierproeverij dacht het leuk is. Ja, dat... Voor de agenda.
1: 28 mei. Ja, ik heb het er al lang in staan. Ja, Philip, ik heb wel een nieuwtje voor jou, hoor. Dit is groot nieuws. En
2: okay.
1: Dit komt ook... Nou, dit komt niet uit de buurt, dat dacht ik even.
2: Ja.
1: Maar goed, de slechtste...
3: Check in met Campus, Campus Radio.
2: Okay,
1: de slechtste slogan van het jaar is verkozen.
2: En,
1: het scheelt slechts 32 stemmen met de nummer 2.
2: Is dit een landelijke verkiezing?
1: Het is een landelijke verkiezing en het is de slechtste slogan van 2025 natuurlijk, want we zitten nog in 2026.
2: Ja.
1: En...
2: Dit is er wel serieus over gediscussieerd als ze pas in mei erachter komen.
1: Ja, ja, nee, het is een heel, heel serieus ding.
2: Okay.
1: En de winnaar is Helene Kramer van boerderij Akkerhof in het Limburgse Vaals.
2: Okay.
1: En haar slogan, Philip, is...
2: Zullen we even...
1: Ik heb een soort tromgeroffel. Is er niet een soort sound effectje?
2: Oh god. Dit... Nee, wacht. Dat moet eigenlijk daarna.
1: Ja, dat moet daarna, inderdaad. Oké, okay, dan doen we het. Oké, okay, haar slogan is... de slogan belt even aan.
2: Ja.
1: Haar slogan is... Beter dan snuiven, onze pitloze druiven.
2: Jeetje.
1: Ja, en ik...
2: Die is wel verschrikkelijk slecht,
1: ja, er zijn...
2: Maar de slechtste ooit... Ik denk dat ik wel slechtere dingen heb gehoord. Eerlijk gezegd.
1: Ja?
2: Zoals van vorige week nog zag ik bij een bushokje van een reclame van de Kruidvat. En daar stond, het enige wat erop stond, stond een aantal producten op. En daar stond er zo, hebben. Een soort heel kapitalistisch, van we moeten alles kopen. We moeten alles hebben.
1: Ja, maar in die zin zou je kunnen zeggen dat het een goede slogan is, toch? Want de Kruidvat, ja, dat willen ze toch ook?
2: Het is niet echt meer een sluipreclame of zo. Het is niet heel oppervlakkig of zo.
1: Ja, het is veel te overduidelijk, vind jij.
2: Alsof je dingen gaat verkopen. Ja, jij wilt dit hebben. Ja, je wilt het hebben. Ja, ik zie je wel lachen. Je
1: het is
2: wilt
1: een beetje
2: het
1: onderdrukking
2: hebben.
1: Is het eigenlijk van de Kruidvat. Het is niet echt sympathiek misschien, hè?
2: Nee.
1: Nee.
2: En in kapitalisme zijn toch voor een soort van vrijheid, vrij denken. Nu wordt er ons alleen maar dingen aangesmeerd. Van,
1: ja.
2: Dit wil je hebben, dit wil je hebben.
1: Ja, en dat is alleen de Kruidvat doet dat, hè? Voor de rest zijn bedrijven altijd... laat je altijd zelf keuzes maken.
2: Ja, zoals in de HEMA.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Wat dan? Wat is de slogan van de HEMA dan, is de vraag.
2: Koop niks.
1: Ja, de HEMA, ze waren ook bijna failliet, toch? Het klopt, denk ik wel.
2: Ja, net zoals de V&D, die deed dat ook.
1: Maar ik vind dat reclames, Philip, of reclameslogans ook wel luguber kunnen worden. Bijvoorbeeld, tegenwoordig heb je in Utrecht, ik weet niet of het in Wageningen of in andere steden ook is, maar ik zie het eigenlijk vooral in Utrecht, omdat ik daar ook woon. Maar,
2: je adres weggeven hier op Live.
1: Nee,
2: radio,
1: nee, dat moet ik inderdaad niet doen. Maar ik zie de hele tijd slogans van de KFC, waar dingen staan zoals... dat het gewoon niet meer leuk is. Dat je denkt van ja, wat is hier überhaupt grappig of lollig aan? Bijvoorbeeld dan is het dan zo'n reclame voor zo'n combi deal met dat je een burger krijgt en kip en friet en een drankje of weet ik veel wat. En dan staat er zo boven goedkoper dan jouw boodschappen. Ik vind dat best wel duister van de KFC. Om gewoon bij arme mensen te gaan invrijven dat zij niks gezonds kunnen kopen. Dus ze moeten maar zich overgeven aan de KFC. Ik vind dat
2: best wel gemeen eigenlijk.
1: Ja, het heeft toch echt iets gemeens. En ook, maar dat is dan echt wel gemeen. Dat je denkt van nou, dat is gewoon respectloos naar mensen met een... kleinere beurs. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld hele ongepaste slogans tegenwoordig. Het is allemaal voor één reclamecampagne die ze momenteel invoeren. En dat is dan bijvoorbeeld voor een pittige burger. En dan is die burger... Ik weet niet of ik dit heb gehallucineerd, maar voor mijn gevoel heb ik dit gezien. Dan is die burger...
2: Nee, dit soort dingen bedenk je allemaal zelf.
1: Het is een soort pittige spicy chicken burger. Hè? En die is dan gewikkeld in leer. in leer. En dan staat er boven, en dit is echt serieus zo, en dan staat er boven, soms is pijn lekker. Je ook echt denkt van, wat is dat voor seksuele, niet gewoon seksueel, maar echt een soort SM, echt een soort gore.
2: Sadistische hamburger.
1: Ja, een beetje masochistisch. Dat ik echt denk, hoe is dit gepast? Wat is het idee hierachter? En dan samen met dat spugen op de armen, denk ik echt denk van, ja, wat is de KFC ja, allemaal in godsnaam aan het uitspoken?
2: Jeetje, ja. Ze willen ons aanzetten tot een bepaald soort gedrag, denk ik.
1: Ja, SM schijnt. Ja. Maar goed, Philip, er zijn beter dan snuiven onze pitloze druiven is niet de enige slechte slogan. Er zijn heel veel geweest door de jaren heen. Wat en dan? Ook dit jaar heb je een paar andere. Je hebt de tweede, waar dus 32 stemmen mee scheelden, is met de juiste sproeier wordt alles nat. Van R&R beregeningsinstallaties.
2: Ik vind die wel leuk.
1: Maar eigenlijk is ook leuk.
2: Alles wat je moet doen om in dit lijstje te komen is een beetje seksueel maken of over drugs of zo. En dan...
1: Ja. Ja, maar het is interessant dat je dit zegt. Want toen ik dit aan het lezen was, toen dacht ik precies hetzelfde. Toen dacht ik eigenlijk, ja, wat maakt dit nou? Ik zou zeggen dat een slechte slogan, een echt slechte slogan, is als het mensen een soort van afstoot van je product kopen. Ja. Maar hier is het grappig. Mensen kunnen omlachen en het geeft je wel een soort aandacht. Het werkt qua marketing. En het wordt alleen gezien als slecht omdat het een beetje ongepast is. Maar ja, we leven ook niet meer in de verzuiling of zo.
2: Nee, precies.
1: Ik vind dat moet kunnen van R&R.
2: Er was toch ook een heel groot ding ooit. In de jaren 70, als ik het goed zeg. Dat er zo'n hotel was en die ging adverteren met World's Worst Hotel. En dan daardoor kreeg ze heel veel klanten. Omdat het soort van ramptoeristen waren. Van, ik wil dat zien. Ik wil naar de werelds slechtste hotel gaan of zo.
1: Ja, precies. Dus in die zin, ja, dat werkt dan.
2: Maar dat is een soort van slechte, foute slogan of zo. Wat wel een hele goede slogan is trouwens, zit ik me denken.
1: Yeah.
2: Die me echt tot vandaag de dag nog heeft gefascineerd. Het was een slogan van de Rijksoverheid tijdens COVID. En die ging als volgt. Ging over de coronaprik halen. En hij heette stroop je mouwen op.
1: Voor de prik?
2: Ja, maar ook van kom in actie, weet je. Kom in actie en stroop je maar op voor dat vaccin.
1: Weet je welke ik leuk vond? Ik vond het leuk van Partij van de Dieren. Had een aantal verkiezingen geleden. Hadden zij als campagneslogan alle kleine beestjes helpen.
2: Ach.
1: Dat vind ik een hele leuke.
2: Die is heel lief.
1: Is heel lief. Maar even om terug te komen op de, in aanhalingstekens, slechte slogans. Ik vind deze wel echt slecht. De nummer 3. Was voor het is niet duidelijk waar het voor is. Ik denk voor een of ander tegelbedrijf. Maar de slogan is: soms zit het mee, soms zit het tegel.
2: Dit vind ik nou een goede slechte slogan.
1: Ik vind dit echt.
2: Dit is wat mij betreft de winnaar eigenlijk.
1: Ja, wat mij betreft ook. Belachelijk. Belachelijk.
2: Soms zit het tegel.
1: Ja, ik vind het toch. Het is lui ook. Het is heel lui. Maar er staat niet in het artikel waar het een slogan voor is. Maar,
2: weet je. Nou,
1: het is echt wat. Het is
2: ik vind dit wel echt entertainment. En laten we naar een liedje luisteren genaamd Good Entertainment.

0: Dat was Good Entertainment van M. Lucky. En ik vind het heel leuk dat deze eindelijk hier is gespeeld. Want dit is een nummer van M. Lucky. Dat is een opkomende Nederlands artiest. Maar ik had het live gezien. Ik kende het daarvoor niet. En ik hoorde dit nummer. En ik dacht echt, dit is echt zo'n fantastisch nummer. Het klinkt echt als iets wat een hit zou kunnen zijn. In het gewoon internationaal.
1: Het klinkt heel groot ook. Qua als een grote band of zo.
0: Ja, toch. Het klinkt super professioneel. En ik was echt stom verbaasd. Maar ik vind het ook gewoon een heel lekker nummer. Maar ik wil nog heel eventjes, Filip, voordat we doorgaan, wil ik terugkomen. Ik heb het je net al verteld. Ik heb net echt gehuild van het lachen. Om even terug te komen op deze slogans. Er zijn heel veel goeie. Maar deze moet ik even uitlichten. De andere bewaar ik wel voor een andere keer. Maar het was een verkiezing politieke slogan. De slechtste politieke slogan van 2022. En de winnaar is van het CDA.
1: Oh, ja.
0: En de slogan is: Hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Nou god, dat is wel echt een slecht slogan. Dit is niet gewoon seksueel, dat is zo'n ongelukkige verwoording.
1: Maar dit is ook wat ik precies wat ik bedoel qua, het is gewoon per ongeluk slecht. Het is niet dat ze bedenken van, oh, dat zou grappig zijn als ze kampen gebruiken of zo.
0: Ja, maar kampen is ook de naam van de plek. Het is CDA kampen, maar ze bouwen gewoon voor starters en senioren. Hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Ik vind het heel ordinair om tijdens een soort uitzending keihard te gaan lachen, maar het is wel echt. Normaal doe ik dat nooit natuurlijk. Maar
1: wij lachen verder nooit. Alleen hier in deze uitzending.
0: Goed, ik vond het echt een bizarre slogan.
1: Ja.
0: Maar jij hebt nog wel een nieuwtje, toch?
1: Of het niet? Allerlaatste nieuwtje van vandaag komt uit de Resource. En er is een nieuw dichterscollectief in Wageningen.
0: Oh ja.
1: En afgelopen maandag hebben die voor het eerst elkaar ontmoet. En in dit dichterscollectief zit de nachtburgemeester, Lars Verhoef. De Poetry Slam winnaar, Eva van Wissen. En stadsdichter Bob ter Haar. En ik. Ik zat er ook bij.
0: Gewoon even over jezelf praten. Nou ja, prima.
1: Ik was hier dus aanwezig en het voelde echt alsof ik onderdeel was van iets groots. Zelf ben ik niet groot, maar ik vind het wel leuk om het grootste te aanschouwen.
0: Ja.
1: Ik had Bob ook eigenlijk nog nooit ontmoet, maar hij is een heel interessante man.
0: Ja.
1: En wat er uiteindelijk was gebeurd op deze bijeenkomst. Iedereen moest een favoriet gedichtje meenemen. En dan was de opdracht dat mensen daar een soort parodie op dat gedicht maakten. En ik heb een parodie gemaakt op het gedicht van dat Bob had meegenomen. En het is een gedicht van Toon Hermans. Die ik graag even zou willen voordragen.
0: Ja.
1: Het is me wel al meerdere keren overkomen dat ik hem verkeerd heb voorgedragen. Dus
0: zo.
1: Ik hoop dat hij even in één keer goed gaat.
0: God, ik hoop het ook. Anders ben ik heel erg teleurgesteld.
1: Ja. Het gedichtje heet Op een kip.
0: Oké.
1: Een kip sprak peinzend tot een ei. Wie was er eerder, ik of jij? De wijsbegeerte mag misschien op deze vraag geen antwoord zien. Maar ik heb, wat men ook mag zeggen, nog nooit een kip een ei zien leggen. Kut. Ik heb hem weer verkeerd gedaan.
0: Wat heb je dan verkeerd gedaan? Oh, nee, die kut past er, hoorde erbij, dacht ik. Eindknaller.
1: Oh, nee, die laatste moet dan zo.
0: God, het dichte zit echt.
1: Het zit me niet mee. Nee,
0: het past niet bij.
1: Oké. Maar ik heb, wat men ook zeggen mag, nog nooit een ei een kip zien leggen. Dat is het einde. En daarop heb ik een parodie gemaakt. Maar ik ben nu even mijn boekje kwijt. Dus ik. Oh jezus. Die moet ik even bijpakken. Die zit ergens in een zak verscholen. Ondertussen is het ook leuk om te weten dat ik meerdere dingen van Woord van de Week daarin heb verwerkt. Want ik ben dus nu druk bezig met alle spreekwoorden. Die zitten nu allemaal vers in mijn hoofd. En daarom kon ik hierop de parodie maken. Het is een verschrikkelijk slecht gedicht door mij. Hier komt hij. Hij heet O Jezus. Jezus sprak al prijzend tot God. Op die mosterd van Abraham ben ik toch o zo verzot. O God, gij die straalt. Weet jij niet waar Abraham de mosterd haalt? O God, zou ik het maar weten. Dan had ik heel mijn buik rondgegeten. Vanaf de berg zei hij. Als de berg niet naar jou komt, kom jij maar naar mij. Maar dat duurt een eeuwigheid. En tegen die tijd is het slechts mosterd na de maaltijd.
0: Wauw.
1: Ja. Dit,
0: ik vond het heel mooi.
1: Dit zijn alle spreekwoorden die we hebben verwerkt de afgelopen tijd in Woord van de Week.
0: Ja, daar komen we zo op terug, denk ik.
1: Ja, wat mij betreft doen we hem nu.
0: Ja, doen we hem nu?
1: Ja.
0: Knal er nu even in.
1: Ja, eigenlijk zou ik een soort liedje erbij willen hebben of zo. Zo'n jingletje, maar dit hebben we niet, denk ik. Misschien kunnen we deze gebruiken.
2: Het quarantaine kwartiertje.
0: Ja, is dat Woord van de Week waardig?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou ja.
1: Nee, misschien deze.
3: Rubens Releases. Is dat even lekker?
0: Ja, dat is echt heel lekker.
1: En deze? Oh nee, wacht. Oké.
0: Okay. Nou.
1: Okay. Dus Woord van de Week. Waar ik, Philip Timmers, in de diepe krochten van de Nederlandse taal duik. Om mijn testpanel 12 overheerlijke woorden voor te schotelen. Om vervolgens het Woord van de Week te bepalen. Deze week heb ik wederom een spreekwoordeneditie gemaakt. En daar wilde ik even een paar van uitlichten. Oh, en Kees, ik zou je ook willen verzoeken of jij zo meteen wil vertellen waar jij op hebt gestemd deze week.
0: Ja, ik hou het er zeker bij.
1: Hier komt hij. Ja. Allereerst een echte klassieker. Iemand blij maken met een dode mus. Dus eigenlijk iemand valse hoop geven. Of het spreekwoord, nu breekt mijn klomp. Oh, dat betekent dat je stom verbaasd bent. Deze vond ik persoonlijk heel leuk. Achter de geranium zitten. Saai of nutteloos. Een saai of nutteloos leven leiden. En tot slot nog weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Oh, en nogmaals tot slot. Oh, weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt, zou ik omschrijven als precies weten hoe de vork in de steel steekt.
0: Dat is een beetje dubbelop is dat.
1: Ja, vond ik wel leuk. Was een binnenpretje van mij. En daar zijn de daken met vlaaien bedekt. En een extreme welvaart. Dus Kees, waar heb jij op gestemd?
0: Ik heb, Philip, ik heb ten eerste gestemd op achter de geraniums zitten. En ik heb gezien dat hij heel weinig stem heeft. En ik gok dat dat misschien komt omdat mensen niet weten wat geraniums zijn. Of mensen vinden hem gewoon niet leuk. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Maar ik vind hem heel leuk. Ik vind hem heel beeldend. Ik vind hem. Het is iets wat je in een boek zal lezen. Je ziet, er komt meteen een beeld bij je op.
1: Ja,
0: iemand
1: precies.
0: Die achter de geraniums zit, die niks doet. Ja, ik vind het. Ja, het is heel beeldend.
1: En de geraniums vind ik ook een heel burgerlijke plant.
0: Ja.
1: Een hele burgerlijke bloem.
0: Volgens mij had mijn oma altijd geraniums.
1: Ja, dat vind ik ook echt iets voor oude mensen.
0: Het klinkt gewoon echt als iets waar je een gedicht of een verhaaltje omheen kan bouwen.
1: Ja.
0: En daarom heb ik op gestemd.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik moet zeggen, ik vind mijn stemgedrag eigenlijk best wel raar. Want als ik nu kijk, zou ik denk ik stemmen op Daar zijn de daken met vlaaien bedekt. Maar ik heb gestemd op roomser dan de paus. En dat vond ik een leuke. Hij is simpel. Hij is ook wel grappig. Maar ik vind het gewoon een leuk beeld om je nog heiliger of nog netter te gedragen dan de leider. Daar kan je ook wel veel.
1: Gewoon een beetje overdreven aan die regels houden.
0: Ja, en ik vind dat je hem altijd in een leuke context kan gebruiken. Stel iemand die likt heel erg de hielen van de baas of zo. Dan kan je het goed gebruiken. Je kan er ook wel, denk ik, bepaalde variaties op verzinnen, denk ik. Je kan iets doen van je gedraagt je. Ik weet het niet. Je gedraagt je rijker dan de baas. Ik zeg maar wat. Maar ik vind het gewoon een leuke. Ik vond het gewoon een leuke. Eigenlijk heb ik er weinig over te zeggen. Dat is het. Ja.
1: Uiteindelijk zijn er wederom twee winnaars, net zoals vorige week. Nu breekt mijn klomp heeft gewonnen. Samen met weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt.
0: Ja, Abraham, ja. Ik vind het bot raar. Ik zal niet noemen wie, maar iemand die ik ken, die heeft gestemd op doen of je neus bloedt. En ik weet dat zij die gezegde vaak zelf, of dat spreekwoord vaak zelf gebruikt. Maar dan vind ik dat je er niet op moet stemmen. Dat heb ik ook bij woorden. Ik vind niet dat je moet stemmen op het woord als je het woord zelf gebruikt. Het woord van de week is voor ontdekken, vind ik. Mm-hmm. En ik vind Abraham, weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt, die vind ik ook heel leuk. Maar die had ik al gehoord, want Job, onze geliefde Job.
1: Ja, Job achter de knop.
0: Ja, die heeft dat wel eens eerder gebruikt. Maar toen vond ik hem ook wel leuk. Dus ik kan het begrijpen, maar ik denk...
1: Ik vind het ook leuk, omdat hij soort van... Hij voelt heel gek. Hoezo, waarom mosterd? Waarom Abraham?
0: Ja.
1: Soort van, wat heeft de religie te maken met de mosterd?
0: Ja,
1: zo?
0: Inderdaad. Ik associeer...
1: Dat speelse daarvan vind ik wel leuk.
0: Ja, ik associeer het ook altijd meteen met dat Bijbelse verhaal. Maar dat ik denk van, hé, maar er zit toch helemaal geen mosterd in de Bijbel? Dat begrijp ik niet.
1: Ja, maar ja. Ze hadden toch Jezus gebalsemd in de mosterd?
0: Oh ja, dat doen ze nog steeds, hoor. Katholieken doen dat nog steeds. Protestanten zijn al afgehaakt.
1: Ja, nee,
0: maar katholieken
1: ja.
0: doen altijd een kruis van Dijon mosterd op je hoofd.
1: Ja, van Groningse mosterd.
0: Nee, wel Dijon, denk ik.
1: Oké. Ja. We gaan door met de woorden van de week.
0: Spannend.
1: Even kijken. We hebben abstraheren. Een beetje een chic woord. Pimpampoentje. Een heel leuk woord voor lieve heersbeestje. En manoeuvreren, vond ik zelf heel leuk. En tot slot de benenwagen. Zonder de, maar gewoon benenwagen.
0: Mm-hmm.
1: Waar heb jij op gestemd, Kees?
0: Ik heb gestemd, Philip. Ik moet zeggen, ik begrijp mijn stemgedrag niet. Ik denk dat ik brak was, want het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb gestemd op Tumult... En tromgeroffel. Maar ik zie er een paar andere die misschien leuker overhevelen. Yeah. Ja, of smeltkroes. Oké, goed. Ik raak afgeleid. Ik heb gestemd op tromgeroffel en tumult. En tromgeroffel vind ik wel leuk. Ik vind dat een leuke...
1: Ja.
0: Je hebt drumroll, maar dat vind ik in het Engels bijvoorbeeld. Maar dat vind ik meer klinken als een muziektechnische term.
1: Dan vind tromgeroffel, dat klinkt ook alsof die roffel er al in zit. Een soort van
0: ja,
1: tromgeroffel.
0: Het is gewoon heel, ik vind het heel beeldend. Net zoals achter de geranium zitten. En ja. Geroffel klinkt ook een soort van ergens wel gezellig. Ik vind het wel een knus woord, geroffel.
1: Ja.
0: En tumult. Ik vind tumult een beetje een mysterie. Ik vind dat het ook een leuke betekenis heeft van god, wat is hier veel tumult of wat is er veel over te doen. Ja. Het is gewoon, je kan het leuk gebruiken, maar ook dat ik me afvraag waar het vandaan komt. Ik heb het al eerder over gehad met jou dat veel Nederlandse woorden zijn leuk omdat het twee dingen zijn, twee andere woorden die samen zijn geplakt tot een soort betekenis. Bijvoorbeeld gedachtegang of hersenspinsel, weet je wel?
1: Ja.
0: Maar tumult, ik zou maar god niet weten waar dat vandaan komt. Dat vind ik
1: interessant. Hetzelfde met reclame, waar
0: ja,
1: we het net over hadden.
0: Ja. Met reclame is dat ook. Nou, Philip, ik moet zeggen, ik zit al best wel lang met deze kwestie. En ik heb het opgezocht. En reclame, waar heb ik het opgezocht? Want dat kan ik nu niet vinden. Maar reclame komt dus van het Latijn.
1: Echt?
0: Zeker. En het betekent eigenlijk luidkeels roepen of terugschreeuwen.
1: Oh.
0: Wat ik interessant vind, want dan vind ik... Is reclame, wat je moet overtuigen, eigenlijk bij uitstek al onsympathiek? Want het is iemand die gewoon naar je aan het schreeuwen is. En dat is op zich wel wat reclame is.
1: Als je ook denkt naar die markt, dat zo'n bloemist zegt van... geraniums en boterlelies in de aanbieding. 1 en 1. 2 voor de prijs van 1. Ja. Maar dat is toch een soort terugroep, of niet?
0: Ja.
1: Ja. Ik denk dat het wel een soort roepen is, vind je niet?
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind...
1: Het is natuurlijk heel... Oh, en van die schreeuwreclames, god, daar heb ik een hekel aan.
0: We hebben het veel over reclame.
1: Ja, echt zo'n Lidl reclame met een stapel superkorting of zo. Ik word er echt helemaal gestoord van.
0: Nou, wat ik dus gek vind, is dat reclames worden heel erg, weet ik toevallig... heel erg hevig getest en zo. Hè? En dan halen ze allemaal mensen en dan gaan ze experimenteren van wat slaat aan. Maar eigenlijk elke reclame of manier van reclame voeren denk ik van ja, hoe is het dat dit überhaupt werkt? Ik vind veel reclame slecht, saai. Meteen knap je erop af. Denk je van gadver, dat hoef ik niet te zien.
1: Ik vind ook veel reclames geforceerd creatief. Snap je wat ik bedoel?
0: Nou, dat is tegenwoordig. Ja, nou, dat werkt ook helemaal niet meer. Maar...
1: Zoals van dan de één keer deed de Coolblue met van die plaatjes en zo.
0: Ja.
1: En dan nu heb ik het idee dat iedereen zo'n beetje soort... Zoiets semi... pseudo-creatiefs of zo.
0: Ja, maar je hebt ook nog steeds, maar dat zou ik nog wel begrijpen. Terwijl je hebt ook nog steeds heel veel banale soort van simpele reclames dat ik denk van, hoe werkt dit nog? Is dit nog überhaupt getest? Wat ik ook bijvoorbeeld raar vind, is dat je bijvoorbeeld bij... ik keek laatst met mijn huisgenoot een voetbalwedstrijd. Welke voetbalwedstrijd was het? Het was Barcelona Real Madrid. En je hebt dan bij die... Ja, wat zijn dat? Die schermen soort van... rondom het veld, net buiten het speelgebied. Daar zijn allemaal reclames op. Maar dat ik daar ook naar zat te kijken. En toen hebben we daar een gesprek over gehad. Ik denk van ja, hoe is het dat dit werkt? Want niemand zit dan voetbal te kijken en gaat denken, oh, dat ga ik nu kopen. Maar ja, het zal dan in je onderbewustzijn zijn. Maar omdat het dus heel vaak heel veel is getest, neem ik aan dat het werkt. Maar is dat zo?
1: Wat ik wel heb. Is dat soort van het heel erg helpt voor de naamsbekendheid, denk ik.
0: Ja.
1: Soort van, ik kom nu wel eens op online websites waar je dan iets wil kopen. En dan heb je er nog nooit van gehoord. En dan denk je van, oh, is dit wel een echte site? Zou ik dit wel kunnen vertrouwen? En op het moment dat ik weet dat ik een keer een reclame heb gezien, dan denk ik van, oh, dan zal het wel echt zijn. Soort van, of ik heb een keer een reclame gezien van... De Coolblue, want die zit nu in mijn hoofd.
0: Ja, maar
1: dan soort van, als ik dan op die website kom met waar allemaal dingen zitten, dan heb ik soort van, oh ja, als het op tv komt, dan zal het wel een echte bedoeling zijn of zo.
0: Maar het werkt ook wel andersom, hè? Want stel, ik heb ook wel vaak, als ik een reclame van iets krijg, dat ik dan denk van, nou, het feit dat ze er reclame voor moeten maken, dan neem ik aan dat het of onbetrouwbaar is, of een beetje loesje, of een beetje of toch een beetje een scam of iets. Dat, zeker als het op sociale media is. Bijvoorbeeld voor een YouTube-filmpje of wat dan ook. Ik heb het gevoel dat tv-reclames, omdat het heel veel moeite kost om je reclame op tv te krijgen, voelen meer legitiem. Dat ik denk van, dat zal wel een echte instantie zijn. Maar ik vind reclames op sociale media of op websites, dan ga ik het juist meer wantrouwen, denk ik. Als je de hele tijd... Of bijvoorbeeld ik weet niet of dit herkenbaar is voor jou. Ik weet niet hoeveel... YouTube-filmpjes hebt gekeken in je leven. Maar je hebt bepaalde sponsors die altijd een filmpje sponsoren. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde VPN's of bepaalde weet ik veel wat, die altijd YouTubers sponsoren. En dan ik denk altijd van, ja, hoe gaat dat? Ten eerste, hoe werkt dat? Zijn er echt veel mensen die vanuit daar het gaan kopen? Ik heb het gevoel dat iedereen daar echt recht doorheen kijkt. Maar ook dat ik denk, je het feit dat ze zoveel reclame moeten maken, dan zou ik denken dat het niet echt per se een goed product is.
1: Ja, het hele punt toch van de reclame is ook jou iets verkopen. En eigenlijk is het raar dat moet. Dat je een soort product hebt dat je aan andere mensen moet verkopen. Dan koop je dus eigenlijk een product wat je in eerste instantie niet nodig hebt. Een soort van... Ik weet niet, brood of zo is een product dat ga ik kopen. Dat soort van, dat heb ik nodig. Maar een luchtverfrisser of zo. Als niemand het daar ooit over had, dan had ik totaal nooit de behoefte gehad om zo'n ding te kopen. Want ik zou er niet eens op komen om dat te willen doen of zo.
0: Nee, ja. Ja,
1: het is een beetje gek. Maar laten we eens teruggaan naar woord van de week. En het woord van de week bekend maken. Oh god, hier druk ik allemaal op de verkeerde knop. Ja, dat is een beetje een terugkerend fenomeen van vandaag. Hier, op nog één.
0: Dat is het thema.
1: Ja, het woord van de week is pimpampoentje. Een prachtig woord voor lieve eerstbeestje.
0: Ja, ja, en dit is prima... En ik vind het allemaal wel best. En ik vind pimpampoentje een heel leuk woord. Maar ja, ik weet niet of ik hier nu al moet beginnen. Maar ik vind dat er een bepaald terugkerend thema is in het stemgedrag. En kijk, Woord van de Week is natuurlijk een democratisch instituut. En dat moet kunnen allemaal. Maar ik merk dat of de woorden zijn een scheldwoord of iets wat seksueel klinkt, dat krijgt altijd veel stemmen. Of het klinkt lollig of wat dan ook. Een beetje zoals die slechte slogans eigenlijk. Of het is een woord wat zo onnatuurlijk is en zo intellectueel klinkt voor de meeste mensen, dat ze erop stemmen. Bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is fantasmorgisch. Ik vind het geen stom woord. Maar
1: wacht, dat is fantasmagorisch.
0: Fantasmagorisch, sorry. Dat klinkt zo smeuig en zo groots dat mensen er dan op gaan stemmen. En ik vind...
1: Ik vond wel de betekenis van... Ik ben persoonlijk wel een fan van fantasmagorisch.
0: Ja, ik ook. Het is gewoon het voorbeeld wat in me opkomt, hoor. Maar ik vind dat... Dat vaak, niet heel veel mensen stemmen ook op andere dingen.
1: Maar woorden dat die veel stemmen zouden krijgen, zou bijvoorbeeld een lullenpot of zo zou zijn. Omdat het heel erg tot de verbeelding spreekt. Lullen in een pot, dat is dan grappig. Ja. En lul is grappig, want het is een penis. En mensen, het werkt, ja.
0: Ja, maar dat is lang niet iedereen. Maar daarom vind ik dat het concept van woord van de week misschien soms een beetje wordt vergeten. Dit is gewoon eentje die ik gebruik als voorbeeld. Maar bijvoorbeeld het idee van woord van de week vind ik in essentie zijn woorden zoals gedachtegang. Zijn leuke, het kunnen ook woorden zijn die je gewoon al lang kent. Iedereen kent de term gedachtegang.
1: Ja.
0: Maar het gaat niet om hoe zeldzaam of hoe uniek het woord is. Het gaat om hoe het woord is opgebouwd en wat het dan eigenlijk betekent als je erover nadenkt. Maar ik heb het gevoel dat veel mensen gewoon kijken, nou, wat klinkt het gekst of ziet er het raarst uit?
1: Ja.
0: Nou, daar stem ik op. Terwijl dat vind ik, en dit is dan mijn betoog over woord van de week, niet het punt van woord van de week.
1: Nee. En dat zie ik ook wel veel terug, dat ik denk van, ja, dan stop ik er soms woorden in die zijn fantastisch en die dubbele laag en dan die betekenis en dan hoe het perfect samengaat, plantaardig of zo. Dat het echt een fantastisch woord, maar dat gaat nooit, dat wint niet, omdat er andere woorden zijn die oppervlakkig grappig zijn. En dat is oké. Moeten we het even mee doen. Laten we nog één liedje doen en dan sluiten we de show dadelijk af.
0: Dat is goed. Welk liedje wordt het, Philip?
1: Het wordt, denk ik, June Say Yes van Elliot Smith.
0: Zo, emotioneel afscheid.
1: Ja.

0: Wow.
1: Elliot Smith. Met Say Yes. Ik zou ook wel willen zeggen Say Less.
2: Ik ben er stil van.
1: Ik ook. Het is echt een beetje een emotioneel...
2: emotioneel afscheid.
1: Emotioneel afscheid.
2: Ja, ik snap het ook wel. Na deze geweldige aflevering, dat is toch jammer dat het voorbij is, hè?
1: Ja, maar het is nog niet helemaal voorbij. Want ik heb ook nog een heel emotioneel platform waar ik heel actief op ben.
2: Oh ja?
1: Ja, daar deelt iedereen altijd van alles en hele persoonlijke mooie dingen.
2: Mm-hmm.
1: En dit platform is LinkedIn.
2: Oh ja?
1: Ja, het is echt een fantastisch platform. Ik ben sinds begin dit jaar...
2: dus... Een fantastisch platform. Wij doen dit ook reclame. Ja.
1: Herhalend schreeuwen is
2: ja,
1: dit.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Dit is... ik ben... sinds begin dit jaar ben ik heel actief op dit platform. En ik heb inmiddels al talloze connecties. En van de week sprak ik jouw huisgenoot. En die heeft mij een lesje gegeven in LinkedIn.
2: Oh ja.
1: En ik heb vandaag alles toegepast. Om zo hopelijk zoveel mogelijk weergave te krijgen op mijn nieuwe LinkedIn post. En wat belangrijk is. Je wilt manipuleren. Wat je doet, zodra je een post hebt gemaakt op LinkedIn, is het belangrijk om binnen het eerste uur minimaal 10, 20 likes te krijgen. Gewoon iedereen appen die je kent van like mijn LinkedIn post. En dan vervolgens, stap 2 is probeer minimaal 3 comments te krijgen in dat uur.
2: Okay.
1: En als dat balletje eenmaal gaat rollen, dan gaat het in een sneltreinvaart. Dan heeft een soort van dan. Want LinkedIn werkt als volgt: op het moment dat jij iets liked of comment, dan ziet iedereen die jouw connectie is ook die post.
2: Oké. Okay.
1: Dus het is een soort van: ik like het en jij bent mijn vriend, dus jij ziet wat ik like. En dat is alles wat LinkedIn is eigenlijk.
2: Ja.
1: En het is een hele hoop gelul de hele tijd van iedereen die op de sabbatical gaat en zo.
2: Ja.
1: En. Ik heb dat dus vandaag uitgeprobeerd. En nu heb ik binnen 1 dag al bijna 1000 weergaven.
2: Ja, geweldig.
1: Dat is toch ongelooflijk?
2: Filip, je bent echt een carrière-tijger.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Moet je wel dit soort geheimen wel vrijgeven? Gewoon zo op de radio?
1: Oh dat ja, dat idee? Ik dit allemaal aan het manipuleren ben. Ja, eigenlijk niet.
2: Of wordt dit een vast rubriek? Hoe speel je de LinkedIn-game met Filip Timmers?
1: Ik kwam ook achter dat er een video is die heel serieus uitlegt hoe je de LinkedIn-game speelt. En het zijn LinkedIn-games zijn... Het zijn spelletjes die je binnen 10 seconden afrondt. De zip is eentje die doe je meestal onder de 10 seconden. Als je er een beetje goed in bent. En er was een filmpje die ging heel serieus in van... Ja, je gaat hier met een lijn van boven naar beneden. En het is echt belachelijk. Je zou het eens een keer moeten opzoeken als je dit luistert. Het is echt afschuwelijk.
2: Ja, Sessa.
1: Sessa, ik denk dat we moeten afronden, Kees.
2: Ik denk het ook. Filip, dankjewel voor dit LinkedIn-betoog. En tot volgende week waarschijnlijk.
1: Tot volgende week.
2: Doei!
3: Dit is Campus Radio.
2: Dit is Campus Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
1: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
0: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer. Het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en informatie uit de regio.
1: Lijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

hate are one and all. Sacrifice turns to revenge.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.